goed je hoofd borrel. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet die kolen atties geen moro. Zet dikke Instagram model. Zoveel drip, maar dat dikke bij model. Hit a gym voor een leeuw